0: had werkelijk alles tegen. De stress nodig voor het succes. Geen rijkdom, geen stand, geen vader, geen lichtpunt, geen man om haar heen. 15 jaren alleen. Toen een tangozanger haar trof.
1: Es gibt immer Unterbrechungen im Alltag. Dir ist das aber egal. Du hörst genau da weiter, wo du gerade eben aufgehört hast. Mit der Radio Player App im Auto, auf dem Fernseher oder Smartphone.